rien. Es jij rondom mij, een tranen vier jij af voor mij. Vielen storm jij dier mij. Papieren, es de man van mij.